dat de leeuwen de lief is een leile wief met een dansen. Dat is het vuur weer op vier, dat is het vuur